Ja, wat zeg je voor Olga op 2026 voor televisie en telefoon naar toe, hè? Tja, tja. Of heb je het?